nooit van je kijken, daar is het voor jou. En nada is nooit voor love, yeah. Over is de slechte taak. Ook niet eens